Maar dat is toch geen zoze. Je schrijft het eigenlijk voor het vuur. Ons lester is te leer. Er hoeft eens van mijn zon roos hier. Zag mijn zekere k.